Mooi klanke daar van Lori Karaug, Murg en Been, voor de Jake Hood en Kelly Clarkson, I Would Love You, I Would Have Loved You. Die twee stemme saam is daarom maar besonder. Kyk, die vrou mag, maar Kelly Clarkson is nou maar net een van die vrouens wat nou maar net, nee, sy mag nou maar net, jy weet. En natuurlijk voor dit Richard Marx, To Where You Are. Hoop het gaan goed met jou, ons is so te sê amper by 3:15 op 'n sondagoggend. Hoop jy is lekker rustig en jy geniet die musiek saam met my. Jy kan ook saam my gesels, moenie vergeet nie. Ons gaan nog aangaan met musiek uit die 80s, musiek uit die 90s, 60s, oh nee, nog te veel om te noem, plaaslike klanke natuurlijk, onder andere van Rihanna Nell, maar eers Fleetwood Mac, As Long As You Follow, dan gaan ons luister na Adam en Daniel Baron, You. So ja, musiek uit die 80s, hier gaan ons.

André Venter gedigte, voor dit René, The French Song en Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ja, so beweeg ons ook nou verder aan na die rest van die uur toe en nog mooi musiek het voorlef voor ons aan die einde van die uur kom. Ons gaan nou terug gaan na die 80s toe met Audrey Landes, A Little River, dan Jannie de Tooi, 3 uur in die moore. Dit is een bykie laat as ek die tyd so kyk, want ons skuif nou al na 4 uur die moore. En dan ook The Beautiful Self, Don't Marry Her, Have Me, en Brooke Benton, Think Twice. Nou ja, daar is alles nutte vir die rest van die uur, maar bly ingeskakel, want die volgende uur is nog meer belovend. Nou ja, Audrey Landes, The Little River uit die 80s uit.

Gerard Stein breek vry voor dit Alexandra Kay, Straight from the Heart. Nou ja, goeiemôre. Nee, goed, vat die breek en dan gaan slaap jy maar weer verder. Baie dankie, goeiemôre. Ja, ons gaan aangaan met die musiek hier by Boswell Studio in ons 1.5. Ek gaan vir jou musiek bring, ou goud van 'n plaaslike kunstenaar, Lance James natuurlik, en dan Breed, Everything I Own. So ja, kom ons begin daar uit die 70s uit met Breed, Everything I Own. Dan skuif ons nader aan 4:30 toe. Maar vir nou, geniet om saam met my.

The Shuffles met daai bekende ene Shalala I Need You. Voor dit Pieter Smit met Lewe met jou. Nou ja, ek is groet amper, maar ek gaan nog 2 snitte speel voor ek groet. So ja, stuur maar boodskap en groet maar vir my en dan sal ek gou daarso kyk wat ek kan doen. Maar vir eers gaan ons luister na Shania Twain se It Only Hurts When I'm Breathing en dan Connie Geyser se Die Skuld.

Die gospel muziek van Heinz Winkler, jou nieuwe begin. Die audosie is pas by 5:00 voorbij. Ons nou jy nou om deel te aan ons oogend oordenking.

Die kans wil ek van Alan Jackson, I'll Fly Away. Nee, Lucy is byna 5 minute oor 5. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saamluister op hierdie sondagmorgen. Wat leef ons voor? Daar is ons eerste nuusbulletin, dit is omtrent, dit is 8 uur. En dan net daarna is dit ons verjaardagboodskapprogram. Nou, as jy wil hê, ons moet iemand geluk wens vanmorgen op hierdie sondag, kan jy die verjaardagboodskap stuur na 064-115-2218 en sal mense weer daaraan herinner so bykie later. Dan is daar die weervoorspellings. Dit is meervoud, weervoorspellings. Nee? Die eerste ene is oor omtrent 25 minuut van nou af, dit is om 5:30, is daar een volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, en dan een uur later weer, vir die ouwens wat later wakker word en ook wil weet wat met die weer gebeur vandag op hierdie is sondag. Dan is daar natuurlijk Bosveld Stereo se sondag muziek, wat ook vir ons voorlee. Kom ons begin met hierdie en op hierdie vroege sondagmorgen. Hoor jy die ouwens wat nog slaap? Slaap lekker hoor. Julle sal so bietjie later by ons aansluit. Andere is eerste, dan is daar Raaf, sê ek wou nog. Daar is die Bellamy Brothers, de breed van Heerdens, A Wasted Time. Ons gaan na Lemmy luister, Johnny Nash ook so bietjie later. Maar eers hierdie ene, The Last Farewell van Henry.

Ja, baie groot treffer gewees vir die Eagles, nee, Hotel California, en voordat die muziek van Modern Talking waarna ons gaan luister het. Nou, Modern Talking is gesing vir al die verjaardag mense, hier is nou een laat verjaardag boodskap, tenminste half uur later met voor 8 uur altijd by ons wees, op een zaterdag en een zondagochtend. Maar hy sê, goeiemorgen, wil net vir my man Jan Potgieter baie geluk sê met sy verjaardag. Hoop jy sal nog baie jare vir ons gespaar bly, baie liefde van Jeanette, Annelies, Chris en Christian. En dan sê baie dank, eerst een groot plezier hoor. Hier is Amor van Annelie van Rooyen, waarna ons nou gaan luister, en dan ook Frankie Avalon, Peter Mercato, is ook aan die beurt, so bykie later. Hier is Annelie.

0: Lui lekker klank hier by die hart van Groot Michael Bublé met Love You Anymore. Voor het Arno Karstens met Hoe Gaan Dit, Boris Gardner's Love Is Lane en ek Mango Groove's Africa Blue. Net aan die breekje by Bosveld Serie gaan ons die nieuwe uur en verwelkom met klanke van Paul Simon.
1: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard!

Nou is stem van Pinar Lochner en soveel beloftes. En die baie mooie van Michael Lins Rock en whatever it might take. Charlies Berg was ons ook in die beurt met Waar's jy nou? Mooi na daai, nee, ek moet sê. Ons gaan dan met die muziek en te veel George Baker selection. Sing a song of love. Maar hier is hierdie ene. Hierdie is allemaal verskriklik romantisch. So op een zondagmorgen. Flying Pickets.

Die stem van Jacques de Priester en die heel eerste dans. Ek het vir Johnny M. wat ons nader vat waar ons die uur gaan afrond met die een treffer na die ander met Storm. Maar hier is een ou bekende. Hierin is wat my weer terugvat in tyd en dans ook baie lekker. Dit is Maggie Riley en Mike Oldfield. Dit is een Moonlight Shadow. Goeiemiddag, ek vertel het maar goed.

Van my ginselinge van een Spandau Ballet is true. Maar ja, so begin ons hierdie uur met Gold. Ons gaan aan met die muziek Helen Bester binnenkort en Jy Hou My Hoog. En dan in die jare 80's Maurice Keep en Holde In Your Hand. Maar eers een geleentheid vir ons Afrikaanse koningin van Jodel. En sy mag maar hoor. Maar hierso is een van haar anders en ek staan hier voor jou deur. Net eers vir Kalina, so manne weergee.

Miley Cyrus Island en ek moet bieg, hierdie is een van daai rare gevalle wat is net deur jou speelhuis kom en jy eintlik geen idee het wat dit is nie. Eerste keer wat ek daai hoor en dit was glad nie onaangenaam nie. Koleski voor dit met Sewende Hemel, Charlie Pride, Just Between You and Me. Ek en Manuel is koersje so op hierdie late hand. Oh, mijn papa.

strelende klank in die 80s, Freddie Jackson, You Are My Lady. En in die middel van die drenerij was het Demi Lee Moore met die prachtige Mis, Eet, Slaap, Herhaal. 13 minute voor 10 die brand van goud, Serena volgende met of sonder jou.

Cornelia Picking Up Pebbles. En vandaar wat ek so onthou uit my kinderdae uit op die gram in die sitkamer, nee. Voor het was het Anton Meiberg, dankie dat jy lief is vir my. En Sasha, That's How You Know. Gareth Gates volgende uit natuurlijk die eerste Pop Idols reeks gewen daar in Engeland. En hierdie was sy treffer waarmee hy uitgekom het. Dus Evergreen. MUZIEK

Was die koffiesnobs sing en dans. 21 minute voor 12 en ons beweeg aan met Adele. Make You Feel My Love.

Hey Supply, here I am voor het Adele en haar weergawe van Make You Feel My Love. Tijd voor de laatste drie snitte voordat ons uitkom bij ons late antwoordenking. Ek gaan het vir jou begin met Adam en Eliska Koetser, Kalmeer, dan een mooie ene van Savage Garden, daar die 90's Crash and Burn, en Arnold de Wet gaan ons deurvat met Groter as Berge.

Die country klanke van Travis Tritt, More Than You'll Ever Know. BJ Thomas voor het, Hooked on a Feeling. 20:12 en Adam is volgende, hierdie is Shanae.

Bakara se last night voor het appel, die boer hier binnen my. Bobby Rydell is volgende by Bosveld Stereo. Forget him is hierdie een sy naam. Amper vergeet ek die naam. Ek het ook heilig klaak net daarna met deur mekaar.

Lift My Heart in Texas van Sammy Ariaga. Kenny Rogers, Love Was Something Like It en die lieflinge met